Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het 2-tal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: goed.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Badstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparca voor tickets 200 euro, please.
4: Zijn jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Hey, Remon!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Cher zong If I Could Turn Back Time op deze zaterdag de 19e september. Om 17 minuten over 7 kwam vanochtend de zon op. En om 16 minuten voor 8 dan begint het weer te schemeren in Zeeland. En we gaan nu luisteren naar de weersverwachting van vandaag en de komende dagen.
1: Ja, goedemorgen. Het is vandaag overwegend bewolkt en de zon die laat zich nauwelijks zien. Af en toe kan er plaatselijk ook wat lichte regen vallen. Bij een krachtige zuidwestenwind, en dat is windkracht 5 à 6... loopt de temperatuur vanmiddag toch nog op naar zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met perioden van regen en motregen. Terwijl we dan te maken hebben met de passage van een frontaal systeem dat nu slepend boven ons land ligt en verder trekt en dus geleidelijk over ons heen trekt. Morgen zitten we daar aan de achterkant van en starten we nog met misschien een paar lichte regenbuitjes. Maar in de loop van de dag krijgen we toch achter het front een noordwestenwind, droog weer en ook vrij veel zon. De temperaturen komen dan overdag te liggen rond 18 à 19 graden. En daarna zien we dat vanaf maandag een hoog drukgebied, wat nu nog boven de Azoren ligt, via Noordwest-Frankrijk richting het Engelse Kanaal gaat trekken. En daarna langzaam onze kant op komt. En dat betekent dat we vanaf maandag een periode met rustig weer gaan krijgen, meer zon en ook droog weer. De temperatuur die stijgt erbij geleidelijk naar rond of iets boven de 20 graden.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Shakira en Zoo, hij is weer aan de lijn. Boswachter Paul Begijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ons onderwerp van vandaag, sommige mensen zijn er allergisch voor. We gaan het hebben over noten.
1: Ja, noten en vruchten die volop van de bomen vallen. Het is namelijk herfst. En ja, hartstikke leuk om natuurlijk te verzamelen en een herfsttafel van te maken. Maar laat ook vooral genoeg over voor de natuur. Want ja, noten en vruchten zijn gewoon ontzettend nuttig voor de dieren.
0: En wat zeg je nou, wel een beetje meenemen of het gewoon echt allemaal laten liggen? Wat heeft de voorkeur bij jou?
1: Nee, je kunt zeker wel een handje meenemen. Kijk, zeker in mastjaren, dat zijn jaren waarin er heel veel productie is van noten, blijft er ook ontzettend veel achter in de natuur en nou, veel ervan ontkiemt. Maar je kunt zeker wel een handje meenemen van allerlei soorten noten om daar een mooie herfsttafel van te maken. Maar houden we altijd rekening mee dat het heel belangrijk voedsel is. Zeker ook richting de winter voor allerlei dieren, vogelsoorten. Dus laat ook vooral genoeg achter, is mijn oproep altijd.
0: En om welke noten gaat het die nuttig zijn voor de dieren?
1: Ja, de meest voorkomende soorten die we toch ook veel in de Zeeuwse natuur zien, maar ook in onze tuinen, zijn toch wel de eikeltjes, de hazelnoten, walnoten, beukennootjes, maar ook vooral de kastanjes. Maar je ziet ook dat niet alle noten even populair zijn onder de dieren. Neem bijvoorbeeld de paardenkastanje. Die zien we ook veel in parken, maar ook in onze tuinen. Nou, die zijn wel erg mooi en populair op de herfsttafel. En dan kun je er wel genoeg van meenemen. Want de dieren laten ze toch vaak links liggen. En dat heeft er vooral mee te maken dat ze een behoorlijk bittere smaak hebben. Eigenlijk alleen in jaren waarin er weinig voedsel beschikbaar is, zien we dat onder andere muizen en hazen daar wel eens op terug durven te vallen.
0: Ik heb zelf ook wel eens een zakje kastanjes meegenomen naar huis. En die heb ik een paar maanden laten staan. Ja, die liep op een gegeven moment door de kamer, die zak.
1: Ja, nee, dat klopt. Ze zijn ontzettend. Als er een beetje vocht aan te pas komt, dan ontkiemen ze al. Dus wat dat betreft, inderdaad, ja, je kunt er ook een nieuw boom van laten uitkomen. Maar veel populairder zijn eigenlijk de tamme kastanjes. Die zien we een stuk minder in de Zeeuwse natuur. Hè. Soms al op landgoederen of soms ook nog wel in tuinen. Die hebben echt zo'n scherpe bolster. En met name gaaien, eekhoorns en muizen zijn er ook weer heel erg dol op. Maar die zien we dus wel een stuk minder in de Zeeuwse natuur, die tamme kastanje.
0: En die dieren zelf waar je het over hebt, hè, eekhoorns en muizen en dergelijke, die zie je dus ook wat vaker misschien als je aan het wandelen bent, omdat ze echt op zoek zijn naar voedsel.
1: Ja, absoluut. Hè. Zeker bij eikelbomen, hè, daar zien we regelmatig ook muizen rondlopen. En zeker in een goed eikeljaar zien we ook vaak dat gepaard gaat met een goede muizenstand. Ja, die profiteren daar weer van. En een goede muizenstand is ook weer een goed teken voor allerlei uilensoorten. Denk onder andere aan de steenuil, maar ook aan de bosuil, torenvalken en buizerds misschien ook wel. Ja, als het met de muizen goed gaat, gaat het ook met de roofvogels over het algemeen goed. Dus, en zo is die cirkel ook vaak weer rond.
0: En adviseer jij ook om zelf iets te planten in de tuin?
1: Ja, zeker weten. Het is bovenal hartstikke leuk om natuurlijk gaaien op bezoek te krijgen. Bijvoorbeeld ook met beukennootjes vind ik het heel leuk om de boomklever op bezoek te krijgen. Die is echt fan van die beukennootjes. En sommige soorten hebben ook nog weer een voordeel, omdat ze bijvoorbeeld vliegen en muggen uit de weg houden. Bijvoorbeeld de walnotenboom. Ja, die bladeren bevatten een soort aromatische geur. En ja, daar gaan vliegen en muggen heel slecht op. En sterker nog, je kunt zelfs een paar blaadjes meenemen naar je nachtkastje. Die een beetje kneuzen, zodat die geur vrijkomt. En ja, dan hou je vaak ook de muggen buiten je slaapkamer.
0: Is het niet de populairste boom die er is? Als je vliegen en muggen op afstand kan houden, dan ben je wel goed bezig, denk ik.
1: Ik denk dat ze allemaal in de verkoop gaan in de komende tijd. Maar ja, veel mensen weten het ook niet. Maar het is ook gewoon ja, een hele mooie boom, vind ik. Qua vorm, qua structuur. Ja, en dus inderdaad de vormen van die noten in het najaar. En ja, als die noten eraf vallen, of zelfs al voor die tijd, dan zie je er weer allerlei vogels en muizen op afkomen. En ja, dat vind ik altijd gewoon wel een extraatje geven in je tuin.
0: Ja, aan de andere kant, muizen in je tuin. Ik weet het niet hoor.
1: Ja, maar muizen die hebben een beetje een slechte reputatie. Maar eigenlijk zijn ze ontzettend nuttig. Hè. Het is eten en gegeten worden in de natuur. Ze zijn belangrijk voedsel voor allerlei roofvogels, zoals ik net zei. Over het algemeen doen muizen niet zo heel veel kwaad. Hè. Het is eerder ratten waar je overlast van kan ervaren. Maar over het algemeen, muizen zijn vrij onschuldig. En ja, daar mogen we ook best wel wat meer waardering voor hebben.
0: Ja, maar we hebben het daar vorig jaar volgens mij over gehad, toen ik een muis in de garage had. En die kreeg ik maar niet te pakken. Dus het is niet altijd even heel fijn om muizen zo dichtbij te hebben.
1: Nee, en die tijd komt er ook weer aan. Kijk, we gaan nu het najaar in en straks richting de winter. En dan zoeken ze toch weer een warm plekje op. Dus ja, en overal zitten wel kiertjes. Hè. We kunnen er alles doen om kiertjes dicht te maken. Maar je gaat ze nooit allemaal kunnen dichtmaken. Dus ja, weet je, die horen er ook gewoon een beetje bij. Ook al zijn ze misschien niet altijd even populair.
0: Oké, maar resumerend, als je een wandeling maakt met je kinderen bijvoorbeeld, je mag wel wat meenemen uit het bos, maar niet te veel, want de dieren die hebben dat ook gewoon nodig als voedsel, als het gaat om nootjes en dergelijke.
1: Ja.
0: Paul, dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: world blows up. Pink, zij zong All I Know So Far. Het is de hoogste tijd om het eens te hebben over Zeeuwse muziek. En dat heeft mijn collega Marcel van der Driest afgelopen week weer bijgehouden. En dat vat hij samen in het windorgel.
1: Lighthouse en Sunshine op zoek naar avontuur. Jentel en de boer wachten. En Mos blijft groeien. Lennart Tobiassen Hagen uit Tholen verhuisde in 2008 naar Denemarken en is daar blijven hangen. Samen met zijn zwager maakt hij muziek onder de naam Lighthouse and Sunshine. En hij houdt ons altijd op de hoogte als er weer wat nieuws verschijnt. Vorig jaar was het de single Make Your Peace. En nu is er een nieuwe en die heet Steam of Freedom. Het is Americana, veel snaarinstrumenten. En in dit geval een tekst waaruit een enorme vrijheidsdrang spreekt. Het nummer komt op gang als een raderstoomboot. Drie mannen laten alles achter zich. Op zoek naar vrijheid, avontuur en een leven zonder regels.

Het gaat goed met muzikaal cabaretduo Jenzel en de Boer. Jentel Schieman, afkomstig uit Kruiningen, en Christine de Boer hebben eigenlijk niets te klagen. De vraag rijst dan ook, waar kijken ze nog reikhalzend naar uit als er bijna niets meer te wensen valt? Ze rekken hun halzen in de voorstelling Rekhalzen, om te verkennen waar ze nog van kunnen blijven dromen. De liedjes uit de voorstelling zijn nu ook beschikbaar op cd en op vinyl. Het album heet De Dagen en de voorstelling Rekhalzen is nog één keer te zien in Zeeland op 29 oktober in het Scheldetheater in Terneuzen. Wacht.

Het is alweer 4 jaar geleden dat het album HX verscheen van de band Moss. Natuurlijk met zanger, gitarist en songwriter Marien Dorlijn uit Middelburg. Deze maand verscheen de eerste single van een nieuw album. De single heet Why Oh Why. Met een onvervalst Moss-geluid laat de band horen dat ze springlevend is. En het nieuwe album gaat heten Lost in Motion en heeft als centrale thema Can We Still Grow When We Grow Old? Moss gaat ook weer op tour. Na 3 try-outs in maart trapt de Lost in Motion Tour af op 16 april in Marien's hometown Middelburg.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Een mooi liedje, dat komt uit de 70s van de band America. En je kent ze ook nog van A Horse With No Name en dat soort hits. Ventura Highway bij Omroep Zeeland. We gaan eens even luisteren naar wat er is binnengekomen op het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0118-4999-90. Het kan iedereen bellen, hè? 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als je iets organiseert, groot of klein, laat een berichtje achter. En dan zenden we dat uit op de radio. En dan komen heel veel mensen dat te weten dat jij dat evenement organiseert.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen. Vandaag, 19 september, presenteert Open Huis Sint-Laurens de bekende Walcherse folkgroep Windbroke met hun nieuwe programma Session on Stage. Met Session on Stage zoekt Windbroke ook naar de minder bekende muziek uit de Keltische traditie. Melancholische liederen en dromerige airs worden afgewisseld met vrolijke traditionals. Vanavond, 19 september, bent u van harte welkom in de Dorpskerk van Sint-Laurens. Het concert begint om 8 uur, de zaal is open om 19:30. Entree bedraagt €10, met daarbij een gratis kopje thee of koffie bij binnenkomst. Binnen is niet mogelijk. Reserveren natuurlijk wel via openhuis@zeelandnet.nl. Graag tot vanavond in de Dorpskerk van Sint-Laurens. Ja.

0: Dit is Muziek uit Zeeland, The Way You Take Time van Joe Buck. Roelof van Vliet van de sportafdeling, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, er wordt weer volop gevoetbald hè, dit weekend.
1: Ja, en laten we dan maar eens beginnen met Kloetingen. Dat speelt vanmiddag in de tweede divisie uit bij GVVV in Veenendaal. En dat zou je best wel eens een heel pikant duel kunnen noemen. Die ploeg uit Veenendaal haalde vorige week namelijk het landelijke nieuws nadat in de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels het helemaal misging. Er was een opstootje toen in de spelerstunnel met de assistent van GVVV, John van Beukering. En die had een klap uitgedeeld aan een van de spelers van IJsselmeervogels.
0: Zeven tanden eruit.
1: Ja, zeven tanden eruit. En natuurlijk heel veel ophef, veel onrust. Nog diezelfde dag, hè, die wedstrijd ging uiteindelijk ook niet verder. En nog dezelfde dag ontsloeg GVVV zowel de hoofdtrainer, dat was de broer van John van Beukering, Dennis van Beukering, en zijn assistent, hè, die broer dus, John van Beukering, die werden allebei ontslagen. En nu zit er dus een nieuwe trainer, eigenlijk al lid van de staf op de bank bij de wedstrijd tegen Kloetingen. Dat is Dennis van Meegtenburg. En ja, de grote vraag is natuurlijk, wat doet al die onrust nou met zo'n ploeg? Hè? Het kan twee kanten op gaan. Of er komt een schokeffect en ja, ze gaan ineens heel veel beter voetballen. Dat zou kunnen. Of ja, die puntloze ploeg die laat helemaal het kopje hangen en dan komt er gewoon vandaag helemaal niets meer uit. Ja, bij Kloetingen moeten ze eigenlijk zorgen dat ze voor dat soort dingen gewoon afsluiten. Kloetingen staat 14e, GVV 17e. Het zijn dus echt concurrenten van elkaar.
0: Als er maar geen opstootjes zijn, zoals vorige week.
1: Ja, dat zal toch niet dat het twee keer achter elkaar gebeurt bij die ploeg.
0: En dan hebben we nog Hoek, hè?
1: Ja, dat speelt dan thuis tegelijkertijd, ook om 14:30. Tegen Jong Almere City. Ook dat is een wedstrijd tussen twee ploegen die redelijk onderin staan. Hoek heeft 5 punten, Jong Almere City 3. Ja, en Hoek komt heel moeilijk tot scoren. Heeft er pas 6 gemaakt dit seizoen. Vorig seizoen hadden ze natuurlijk Din Sula, maar die is vertrokken. En ze hebben nu eigenlijk niet echt iemand die er wekelijks de ballen achter elkaar inknalt. En bijzonder vandaag is dat ze bij Hoek geen tweede keeper hebben. Sef van Damme, normaal de tweede keeper, is geblesseerd geraakt op de training deze week. En mocht nou eerste keeper Milan Standaard vandaag uitvallen, dan gaat verdediger Javairo Pengel onder de lat staan. Ja, laten we maar hopen dat dat niet gebeurt.
0: Nee, alles is mogelijk inderdaad. Nou, die kunnen we volgen via een liveblog, hè?
1: Ja, we zitten erbij natuurlijk om een liveblog bij te houden. Vanavond zijn natuurlijk ook samenvattingen al heel snel online te zien. Dus je hoeft eigenlijk niets te missen van die wedstrijden. Moet ik ook even noemen, toch wel Goes tegen Una in de derde divisie. Goes speelt thuis en heeft eigenlijk zijn zaakjes best wel goed op elkaar, voor elkaar hoor. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld staat 8e. Met 8 punten uit 5 duels. En wat bij Goes toch wel opvalt is dat het er echt heel makkelijk gescoord wordt. In tegenstelling dus bij Hoek. Goes heeft er al 11 gemaakt. En de tegenstander is Una uit Veldhoven. Ja, die staat ook in de middenmoot. Wie dus wint van die twee, die haakt echt wel aan bij de subtop.
0: En dan de andere sport.
1: We gaan het over kickboksen hebben.
0: Aha.
1: Morgen is er namelijk een seminar van Tian de Vries. De bekende kickbokser, meervoudig wereldkampioen bij M-Fusion. Dat is in Goes dus. Je kan een meet and greet met hem doen. En je kan de fijne kneepjes van het vak van hem leren. Volgende week komt hij zelf in actie in Tilburg. Wereldtitelgevecht daar zo. Maar nu gaat hij dus kijken of er ook nog wat meer talent rondloopt in Zeeland.
0: We hoeven niks te missen van de Zeeuwse sport.
1: Nee. Je kan natuurlijk horen vanmiddag, ook later in de middag op de radio, al die liveblogs die we bijhouden. En morgenavond is er natuurlijk ook een nieuwe Omroep Zeeland Sport met samenvattingen ook van die drie wedstrijden die ik eerder noemde.
0: Roland, dankjewel hè.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
1: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Sst, de film gaat beginnen.
3: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey Remon!
12: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Hey, Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
24: Ik ben flexibel.
23: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
24: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
23: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
29: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
30: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
29: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
31: Dag Jaap.
32: Hi.
31: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
32: Ja, we hebben echt veel nodig.
31: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
32: Klopt.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Wax, die band bestond uit Andrew Gold en Graham Goldman. Van Tennessee kwam die laatste. Bridge to Your Heart, ze hebben maar 2 grote hits gehad. Wat kun je allemaal verwachten in dit uur? Sowieso de weersverwachting. En pak pen en papier er alvast bij, want Rob Bakker is er ook weer. Met het overzicht van de culturele evenementen en activiteiten in Zeeland. En heel veel lekkere muziek. 2 leden van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood. Zij spelen op het liedje Secrets van Miley Cyrus.
1: I wanna keep your secret.
0: 2 leden van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood. Zij spelen op het liedje Secrets van Miley Cyrus.

0: Miss Montreal en Nielsen. En hoe? Vorig jaar op deze datum, 19 september, hadden wij een warme dag met veel zon, hoge temperaturen. Het werd toen 21 tot 24 graden en lokaal kon het zelfs nog wel wat warmer zijn. Hoe is dat een jaar later? Dat hoor je in het uitgebreide weekendweerbericht van Omroep Zeeland.
1: Ja, goedemorgen. Het is vandaag overwegend bewolkt en de zon die laat zich nauwelijks zien. Af en toe kan er plaatselijk ook wat lichte regen vallen. Bij een krachtige zuidwestenwind, en dat is windkracht 5 à 6... loopt de temperatuur vanmiddag toch nog op naar zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met perioden van regen en motregen. Terwijl we dan te maken hebben met de passage van een frontaal systeem dat nu slepend boven ons land ligt en verder trekt en dus geleidelijk over ons heen trekt. Morgen zitten we daar aan de achterkant van en starten we nog met misschien een paar lichte regenbuitjes. Maar in de loop van de dag krijgen we toch achter het front een noordwestenwind, droog weer en ook vrij veel zon. De temperaturen komen dan overdag te liggen rond 18 à 19 graden. En daarnaast zien we dat vanaf maandag een hoog drukgebied, wat nu nog boven de Azoren ligt, via Noordwest-Frankrijk richting het Engelse Kanaal gaat trekken en daarna langzaam onze kant op komt. En dat betekent dat we vanaf maandag een periode met rustig weer gaan krijgen, meer zon en ook droog weer. De temperatuur die stijgt daarbij geleidelijk naar rond of iets boven de 20 graden.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En dat zou je kunnen kennen als je naar de bioscoop bent geweest voor de film Toy Story 5, want daar is het voor geschreven. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Ja, we hebben pen en papier hebben we erbij gepakt, want jij gaat ons bijpraten over het Zeeuwse culturele weekend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Vandaag draait Zeeland over uren. We beginnen in Vlissingen, waar Film by the Sea de voorlaatste dag in gaat. Met vandaag alle aandacht voor de Zeeuwse film. Het is de dag van de Zeeuwse film. En dan naar Zierikzee. Naar cultuurhuis Zierikzee, waar Muziekschool Zeeland de deuren wagen openzet voor Zierikzee bruist. Van muziek en theater tot kunst en dans. Loop binnen, doe mee aan workshops en proeflessen. Geniet van presentaties en demonstraties. En maak kennis met de mensen achter al dat moois. Voor jong en oud, vanmiddag van 1 tot 4 uur gratis. En ze willen wel graag een seintje vooraf dat je eraan komt. En dan naar Brouwershaven, op datzelfde mooie eiland Schouwen-Duiveland, waar het Delicia Ensemble in de Nicolaaskerk Monteverdi's Vespro della Beata Virginia uitvoert. Een meesterwerk uit 1610, vol rituele pracht en muzikale vernieuwing. De brug tussen renaissance en barok. Het is onderdeel van de Nicolaasconcerten. En vanavond om 8 uur te zien in Brouwershaven. En dan terug naar het vasteland, naar Walcheren, naar Rhythm, waar het cabaretduo Grof Geschut in Kleintheater De Verwachting de try-out speelt van hun nieuwe voorstelling Vieren.
2: Voor ons is het totaal niet ingewikkeld om te doen alsof wij nog zielsveel van elkaar houden, terwijl dat in het echt absoluut niet meer het geval is.
3: Maar alleen, Myrthe, I love you.
2: Ja, ik kan nu gewoon tegen Lander zeggen, Lander, ik hou zielsveel van jou. Dat is dan niet verwarrend, toch?
1: Myrthe van Velde en Lanna Severins staan bekend om hun bloedeerlijke humor. En ze duiken deze keer in de spanningen van de familie en het vieren daarvan. En het is ook vanavond om 19:15 in Klein Theater De Verwachting in Rhythm. En tot slot steken we de Westerschelde over. Naar Terneuzen, waar gitarist Don Martin met zijn band neerstrijkt in Porgy & Bess. De Belfastenaar geldt als een van de meest indrukwekkende blues- en roots-artiesten van dit moment. Meervoudig bekroond en inmiddels opgenomen in de UK Blues Hall of Fame. Rauwe, energieke blues die schuurt en swingt. Vanavond om 20:30 in Porgy & Bess. En wil je nu alle evenementen zien? Dan ga je even naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nederland op de zaterdagochtend en Janet Jackson. En het is vandaag natuurlijk weer zo'n dag dat je misschien nog eens wat zou kunnen doen. Of morgen. Ja, en misschien kan je wel naar de film gaan. En daarom hebben we Perry Mulder uitgenodigd van de bioscoop in Hulst voor een filmtip. Perry, goedemorgen. Nou, zeg het maar.
1: Ja, zeker. Vorige week had ik het natuurlijk over de film Pressure. Die draaide ook bij het filmfestival. Die kun je nog steeds zien. Maar ze hebben dit weekend ook de slotfilm. Dat is 500 Miles. Dus daar zou ik zeker naartoe gaan. Zoek dat even op. Maar ik wilde het eigenlijk deze week ook nog even over een andere film hebben. Die gewoon in alle reguliere bioscopen ook draait. En dat is eigenlijk ook weer een vervolgfilm. Over Charles de Gaulle. En de film heette De Gaulle. Deze versie heet Liberté. Die andere was Résistance. Dus dat was het verzet tegen Nazi-Duitsland. We gaan terug naar 1940. En dit is eigenlijk als Frankrijk zich heeft overgegeven aan de Duitsers. Maar Charles de Gaulle die is dat niet van plan. En die besluit eigenlijk op eigen houtje om in het verzet te komen. Het is een prachtig mooi historisch stuk. Echt heel veel geld ingestoken in deze film. Hij vluchtte toen naar Engeland om daar een verzet op te bouwen. En daar gaat eigenlijk deze film over. Het is een lekkere lange zit van iets meer dan 2,5 uur geloof ik. Maar dat verdient deze film ook wel. Het is natuurlijk een groot verhaal. En het is part 2. Dus ik hoop dat je part 1 hebt gezien. Maar je kunt hem ook gewoon los zien. Het is in Frankrijk een enorm hoge bezoekersaantallen gehad. Met ook een enorm groot budget. Dat kun je ook zien als je de trailer gaat zien. Zoek hem op. Charles de Gaulle, Liberté. Echte must-see in de bioscoop.

Teddy Swims bij Omroep Zeeland. Ik ga weer eens even draaien aan het rad. En het rad bepaalt, want er staan allemaal jaartallen op, uit welk jaar ik het volgende liedje ga draaien. Komt-ie. Hoppakee. Dat doe ik altijd met veel kracht. Dan gaat hij lekker heen en weer. Oh, we zijn in de jaar 70 beland, zie ik al. En hij blijft hangen op het jaar 1978. Eens even kijken, het mapje 1978. Het was natuurlijk nog de hoogtijdagen van de disco-muziek. En Grease draaide in de bioscoop. Het muziekprogramma Countdown startte in dat jaar. En er was een nieuwe band die doorbrak via Nederland. Want wij waren de eerste die deze band kon waarderen en de muziek ging draaien. Dire Straits, Sultans of Swing.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd. Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.

Dit is Omroep Zeeland. Zullen we eens even terugkijken naar wat er zoal op de radio was afgelopen week. In Goedemorgen Zeeland hoorde je nierpatiënt Jeroen uit Schravenpolder. Het is de week van de nieren en in deze week hoopt de Nierstichting meer

0: bekendheid te geven aan een nierdonatie bij leven. Jeroen kreeg 10 jaar geleden zo'n donornier en dat zette zijn leven positief op zijn kop na jaren van dialyse.
1: Je bent altijd moe, je hebt altijd de vermoeidheid bij je. Ja, je kan niet functioneren zoals je zou willen functioneren. Je wil gewoon deelnemen aan de maatschappij, je wil werken. Ja, dat waren allemaal dingen die niet mogelijk waren. En ja, dat zijn allemaal dingen die nu wel mogelijk zijn. Ik werk gewoon weer fulltime voor 32 uur als endoscopieverpleegkundige. Ik kan gewoon weer normaal drinken. Ik kan gewoon mijn leven leven. En ik ben wel eens moe nadat ik een dag gewerkt heb. Maar dan daarna, dan zit ik eventjes en dan trek ik ook voorbij. Dus ja, eigenlijk is mijn hele leven is zo positief veranderd. En de rare vermoeidheid die je eigenlijk normaal altijd bij je hebt en eigenlijk altijd maar uitgeblust zijn, ja, dat verdwijnt helemaal. Je krijgt zoveel kwaliteit van leven krijg je terug.
0: En daar is hij nog iedere dag dankbaar voor. En in het nieuws deze week, moet de auto uit de binnenstad verdwijnen of moet je er juist makkelijk met de auto kunnen komen? Goes kijkt opnieuw naar het autoluwe beleid, naar kritiek van ondernemers en bezoekers. De gemeente gaat de komende maanden in gesprek over de bereikbaarheid en mogelijke aanpassingen. Marijke reageerde eerder deze week in Zegt u het maar op de autoluwe binnenstad.
2: Ja, het is natuurlijk mooi dat de steden autoluw worden, maar in tijden dat we te maken hebben met vergrijzing en we ook gehoorapparaatjes nodig hebben en brillen, is het een probleem om nu al met oudere mensen soms bij die winkels te komen. Ze kunnen best nog wel een eindje lopen, maar gelijk als je nog kan lopen in een rolstoel, is het soms nu al een probleem. Ik denk, als je nu met je auto de stad niet meer in kan, ja, dan zou er een oplossing moeten komen dat zulke soort winkels naar bijvoorbeeld een zorgboulevard gaan of zo, dat er wel over nagedacht wordt.
3: Ja, dus dat ze uit de binnenstad gaan, zeg maar, en dat je daar dan alsnog wel makkelijk kunt komen.
2: Ja, dat is eigenlijk nu ook een probleem. Als je niet meer zo heel goed erbij bent en je hebt een nieuwe bril nodig of een hoorapparaat, wat ook, ja, als we ouder worden, dat overkomt ons bijna allemaal.
3: Ja, ja.
2: Is nu eigenlijk al een probleem. En als je dan met je auto bijvoorbeeld in Middelburg niet meer bij de Lange Jan kan parkeren, ja, hoe gaan we dat dan oplossen?
0: Je hoort het allemaal in Zegt u het maar. En een nieuwe Zegt u het maar natuurlijk komende maandag weer vanaf 6:30. En dan gaat het weer over een bepaald

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ga je bouwen of verbouwen?
7: Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
7: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: Voordeeluitjes.nl.
9: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
12: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.
11: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen. Ik ben de stadsomroeper van Middelburg en ik luister altijd naar weekend. Met Elias den Hollander.

een uurtje weekend op jouw radio. Deze is heerlijk, hè? Somewhere Only We Know van de eerste platen van de band Keen. Ja, straks hebben we natuurlijk weer de bingoballenmolen. Ik ga de hoofdprijs verloten en de boekentip voor deze week. Zeker weer de moeite waard als je van literatuur...

0: Love is All Around. Een oud liedje uit de jaren 60 van The Drugs, van The Wild Thing, in de uitvoering van Wet Wet Wet. En dat was ook een grote hit vanwege de film Four Weddings and a Funeral. Elke week gaat collega Veerle op pad naar een Zeeuws museum. Er wordt dan één museumstuk belicht. En vandaag is het museum in Veren.
1: Nicolette, jij hebt me net uitleg gegeven over die wijnfles eigenlijk uit 1500.
2: 15e eeuw, ja.
1: Maar daarnaast ligt nog een stukje, ja, ik zou zeggen een blokje hout. Als je er weinig van weet, loop je het misschien zo voorbij, of niet?
2: Je zou er inderdaad zo voorbij lopen. Het is eigenlijk iets heel bijzonders. Het is de romp van een bootje en het is gemaakt van kurk. Kurk werd geïmporteerd uit Zuid-Frankrijk of Portugal. Dus dat duidt ook op de handel die hier in Veren met alle mogelijke streken in Europa werd gevoerd. Het is een bootje van ongeveer 10 centimeter lang, een rompje, met een wat hogere vooropbouw. En de achteropbouw, daar is iets afgegaan, want die scheepjes in die tijd hadden een hoog voor- en achterkasteel, zoals dat heette. Daar hebben waarschijnlijk mastjes op gestaan. En het is ontzettend leuk dat je kunt voorstellen dat een zoontje bijvoorbeeld van de koopman die hier aan de kaai dit mooie huis had laten zetten, na een regenbui en als er grote plassen waren, daar naar buiten holde. Ik ga eventjes varen met mijn bootje en dan vervolgens met dat bootje over die plas voer. En het zijn bewoners geweest van dit huis. De beerput lag in dit huis, dus het brengt eigenlijk het verleden heel erg dichtbij als je naar dit stukje speelgoed kijkt.
1: Ja, vooral omdat je bedenkt dat een stukje speelgoed, ja, dat is zo herkenbaar. Ieder kind wil spelen. Ja. Dat hij heeft dit waarschijnlijk misschien wel zelf gemaakt, of zijn vader.
2: Zoiets zal het geweest zijn. Dat kun je in ieder geval fantaseren.
1: Als je kinderen in het museum op bezoek komen, hoe reageren die hier dan op?
2: Als je dat zo zou vertellen, dan zouden ze daar vast op reageren. Maar het staat nu in een vitrine met heel veel vondsten uit de beerput van de struis. Dus het is net wat je zei, als je er langs loopt, denk je, oh, een stukje hout. En pas als je het kaartje leest en het tekeningetje erbij ziet, dan gaat het een beetje leven. Maar in eerste instantie lopen kinderen en soms ook volwassenen er gewoon voorbij. Dus wie weet kunnen we het nog eens echt in een speciale vitrine zetten met het verhaal erbij. Want dan gaat het meer spreken.
1: Ja, misschien dat het dan nog meer tot leven komt.
2: Ja.

0: Het is weer de hoogste tijd voor de wekelijkse boekentip. En die boekentip die komt deze keer van Hans van der Zanden van Boekhandel van der Zanden in Terneuzen. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Jij las het boek In het licht van de leugen van Lex Palou. En van die Lex Palou hebben wij zijn vorige boek vorig jaar besproken. Niet jij en ik, maar dat was met een andere boekenhandelaar. En dit is zeg maar de lang verwachte opvolger daarvan.
1: Klopt. We hebben weer te maken met Quentin. Dat is dezelfde hoofdpersoon als in de lichten van Naar de hemel. Als je het goed vindt, zal ik toch een klein zinnetje vertellen over liften naar de hemel. Dat ging dus over de 16-jarige Quentin, die ontslagen was uit een jeugdinrichting. En hij neemt wederom de verkeerde afslag. Zijn ouders zijn ten einde raad en sturen hem naar een afgelegen gebied in Canada, waar hij zich staande moet houden in een zeer streng religieuze gemeenschap. De boer en zijn gezin zien hem eigenlijk meer voornamelijk als een gratis huishoudelijke hulp. En de boer aan wie hij wordt uitbesteed ziet het als zijn taak om Quentin echt met harde hand weer op het rechte pad te krijgen.
0: Ja,
1: Einde boek van het boek, dan gaat hij terug naar Nederland en dan begint eigenlijk In het licht van de leugen.
0: Ja, het begon met uitbuiting.
1: Absoluut, ja. En In het licht van de leugen, dat begint eigenlijk als Quentin 33 jaar is, dakloos. Ik zal het meteen eigenlijk tussen de zinnen door maar even vertellen dat dat zeer autobiografisch is. En hij gaat terug, Quentin, naar zijn geboortedorp, waar hij op de begraafplaats de beheerder Guido tegenkomt. En het klikt tussen beiden en Quentin vertelt dus zijn hele verhaal over zijn jeugd. Dus na terugkomst uit Canada is dan Quentin 17 jaar en echt vastberaden om iets van zijn leven te maken en ambieert eigenlijk een zangcarrière. We lezen dus eigenlijk over een hele reeks gebeurtenissen. Die gaat eigenlijk met vallen en opstaan. Alleen, je krijgt vrij snel in de gaten dat zijn manager niet helemaal spoort en een andere praktijken een beetje op nahoudt. Dat loopt natuurlijk fout af en Quentin is weer terug bij af. Dan blijkt eigenlijk ook zijn vriendin zwanger, Yuna. En helaas, dat gaat ook helemaal fout. Je leest later dat de relatie moeizaam verloopt en Yuna weer teruggaat naar haar geboortedorp. Quentin, die belandt op straat.
0: En zit je nou niet heel veel te verklappen al, Hans? Of?
1: Nee, want ik laat het een beetje open, hoor.
0: Oké, gelukkig.
1: Want Quentin belandt op straat, heeft schulden en elke keer is er wel iemand die hem oppakt en probeert hem te helpen, maar misschien is eigenlijk beter gezegd te redden.
0: Hey, en in welk genre zitten we nu eigenlijk?
1: We zitten eigenlijk de coming-of-age story, zoals zeggen. Ik vind het boek echt, ja, op het einde is trouwens echt weer een tranentrekker, net zoals zijn vorige boek Liften naar de hemel. Het is heel filmisch geschreven. Ik vind het echt een boek eigenlijk voor jong en oud. Echt voor jongeren is het ook goed.
0: En aan het einde dus een traantje later?
1: Absoluut.
0: Ja, heb je dat gedaan?
1: Natuurlijk.
0: Dan is het wel heel goed geschreven volgens mij.
1: Ja, het is inderdaad echt een page-turner, want je wil gewoon weten wat er met Quentin gaat gebeuren.
0: Ja,
1: en dat is knap.
0: En het is wel aan te raden om dat eerste boek ook wel even te lezen. Je kan niet zomaar instappen.
1: Het kan wel, want in het boek wordt wel een paar keer verwezen naar Liften naar de hemel. Maar ik vind het toch leuker om eigenlijk dat boek eerst te lezen.
0: Ja. Nou, dus voor al die mensen die dat boek al hebben gelezen of nog willen gaan lezen, daarna deze In het licht van de leugen van Lex Palou. Prachtige kaf trouwens, hè? Je ziet de duinen, de zee op de achtergrond en in het midden een tentje.
1: Ja.
0: En wat dat tentje betekent, daarvoor moet je
1: dat
0: het boek
1: lezen.
0: Dat
1: is op het einde van het verhaal, dus ja. Dat ga ik niet verklappen.
0: Nee. Oké. Okay. Hey Hans, werk ze weer vandaag, hè? Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: De zus van Aretha, Irma Franklin, met haar prachtige hit Peace of My Heart. Ik heb nog een leuke tip voor je, want vanmiddag is er in de Gasthuiskapel in Tholen een optreden van het Jan van der Velde Ensemble. Het ensemble brengt een gevarieerd programma met liedjes die door Jan van der Velde zelf zijn geschreven. En de luisterliedjes vertellen verhalen over mens en omgeving, geïnspireerd door Zeeuwse wortels en het Brabantse landschap. En dat is een citaat. En ik praat erover verder met Jeanne Kettelarij van de organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is al een tijdje geleden dat de naam Jan van der Velde viel hier bij Omroep Zeeland. We kennen hem nog van het dialectalbum Fiets uit 2001. Nu heeft hij dus een ensemble gevormd. Waarom heb je juist het Jan van der Velde ensemble uitgenodigd voor dat optreden in Tholen vandaag?
1: Omdat Jan van der Velde werkt vaak met verschillende mensen. En die mensen, daar hadden kunnen fluitisten bij zitten, daar kan een zangeres bij zitten. En omdat hij verschillende samenstellingen heeft in zijn ensemble, vragen we hem elk jaar weer. Maar als er heel veel nieuwe mensen zijn, dan moet hij wel eens een jaartje overslaan.
0: Nou, de liedjes die gaan over mensen en omgeving met invloeden uit Zeeland en Brabant. Wat moeten bezoekers zich daarbij voorstellen?
1: Ja, de mensen die hier in Tholen wonen, dat zijn heel verschillende mensen uit allerlei windstreken. Dus de ene keer gaat het over de omgeving, de andere keer gaat het over de zee en zo verder.
0: Heel herkenbaar in ieder geval.
1: En ook heel herkenbaar en ook heel ontspannen. Want je mag bij zo'n concert mag je in- en uitlopen. Dus meestal komen de mensen heel graag en blijven dan gewoon zitten. Het duurt een half uur, drie kwartier. En de mensen die zijn er ook aan gewend om naar zulke concerten te gaan. Ook omdat ze elkaar dan weer zien.
0: Oké, maar dus is het dan ook de bedoeling dat je met elkaar gaat zitten praten tijdens dat concert?
1: Nee. Maar voor die tijd is er natuurlijk wel ruimte om met elkaar te praten voordat we beginnen.
0: Ja, precies. Oké, dus die kennismaking liefst vooraf of na de hand. Jan van der Velde is het dus. Er komt ook een zangeres, Martine Westenbroek, een bassist en nog meer instrumenten zijn er. Is het alleen muziek of worden er ook nog verhalen verteld tussendoor?
1: Nee, er worden ook wel verhalen verteld. Ja, dat is ook een onderdeel van Jan van der Velde zelf, dat hij verhalen vertelt. Ja.
0: Bedankt Jeanette. Vanaf vanmiddag 2:30 in de Gasthuiskapel en die is te vinden in de Kerkstraat in Tholen. En je kan dus gewoon binnen wandelen als je dat wil.
1: Ja.
0: Fijne dag.
1: Goed, dankjewel.

Davina Michel en Skyward. Wie gaat er vandoor met de Omroep Zeeland Sokken? Dat weten we zometeen. Het zijn 5 kanshebbers. Het zijn allemaal mensen die hebben meegedaan met het nieuwsspelletje afgelopen week in Goedemorgen Zeeland. Iets na 9:30. Dan wordt er een vraag gesteld over het Zeeuwse nieuws. En dan kun je dus bellen en de snelle bellen met het juiste antwoord. Die doet dus mee met deze wekelijkse verloting op zaterdag. En dat doe ik met de bingoballenmolen. Daar ga ik zo meteen aan draaien. Maar eerst even vertellen wie de kanshebbers zijn. Met balletje nummer 1 is dat Johnny Dees uit Waterland Kerkje. Johnny Dees, dat is een beetje artiestennaam lijkt het wel. 2, balletje nummer 2. Roger uit Breskens. 3, Thea uit Bergen-op-Zoom. 4, Erlin uit Vlissingen. En 5 is Jan uit Meliskerken. Nou, dan gaan we.

0: daar gaan we.
1: Ja.
2: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
1: Oh, het is altijd zo ontzettend spannend op de zaterdagochtend. Maar ik ga het gewoon nu zeggen hoor. Het is balletje nummer 3 heb ik hier in mijn hand. En dat is die van Thea uit Bergen-op-Zoom. Een Brabantse winnaar vandaag. Maar misschien komt Thea uit Zeeland oorspronkelijk, hè. Als je luistert, Thea, naar het weekend, dan zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk jouw kant op komt. En dan nemen we even contact met jou op. Wil je dus ook een keer meedoen met deze verloting? Die altijd super enerverende, spannende verloting op zaterdag. Doe dan dus door de week mee met het nieuwsspelletje in Goedemorgen Zeeland. Iets na 9:30.
3: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

0: Bruce Hornsby in the Range. Ik zag laatst een interview met hem en hij was in de jaren 80 ook zelf wel heel erg verrast dat dit zo'n grote hit was. Want zowel hij als de platenmaatschappij, die hadden echt niet het idee dat dit zo populair zou worden. The way it is. Zometeen na 12 Zeeland nu met het laatste Zeeuwse nieuws en daarna de Zeeuwse top 40. Onder andere en onder meer gepresenteerd door mijn collega Marcel van der Driest. En wat zit er zo meteen in de uitzending, Marcel?
1: Zoals altijd uitsluitend muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40. En wat een begin. De gloednieuwe single van Mos. Je weet wel, de band van Marien Dorlijn uit Middelburg. Nou, en die laat weer horen dat de band springlevend is. Daar hoor je zo meteen meer over. Jensel en de Boer zit in de uitzending. Emma Heesters. En ik praat met Gijs Theeuwse van de band Magazines. Want die hebben ook weer een nieuwe single. Stefan Dane die vertelt wat voor Zeeuws muzieknieuws hij op social media heeft gevonden. We hebben een clip top 10 en een concertagenda. Ook al is Elsa er nog even niet bij, wegens vakantie, denk ik toch dat het een heel gezellige drie kwartier wordt. Vol met Zeeuwse muziek in de Zeeuwse top 40, straks vanaf 12:15.

0: dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekenduitzending bij Omroep Zeeland. Boswachter Paul Begijn, die was weer aan de lijn en hij had het over de noten.
1: Ja, hartstikke leuk om natuurlijk te verzamelen en een herfsttafel van te maken. Maar laat ook vooral genoeg over voor de natuur. Want ja, noten en vruchten zijn gewoon ontzettend nuttig voor de dieren.
0: En in de boekentip kwam fervent lezer Hans met de lang verwachte nieuwe roman van Lex Palou, In het licht van de leugen, heet hij.
2: Ja, het is inderdaad echt een peesturner, want je wil gewoon weten wat er met Quinten gaat gebeuren.
0: En Quinten, dat is de hoofdpersoon in dat verhaal. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip.
3: Vandaag, de dag van de Zeeuwse film in Vlissingen. De hele dag Zeeuws, bij Film by the Sea.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 011-8-499-990. En dat kan natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boksprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
25: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport. Met Mirjam van Bouwen.
1: Opnieuw een protest in Tholen tegen de noodopvang voor asielzoekers. Vorige keer liep dat uit de hand, nu was het rustiger, maar de stevige standpunten bleven hetzelfde. En ook in deze uitzending, op straat in Hulst is een dode gevonden. Verder praat Jasper van Tricht ons bij over het Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, nauwelijks zon, af en toe wat lichte regen. Het is op dit moment 18 à 19 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu. Het protest tegen de mogelijke komst van een noodopvang voor asielzoekers in Tholen is gisteravond rustig verlopen. Dat wil zeggen, er zijn geen aanhoudingen verricht, zoals bij het vorige protest. Er kwamen ruim 100 mensen op af. Straks praat ik met verslaggever Marcel de Kranen, die erbij was. Eerst een impressie.
2: Jongens, de antichrist wordt door de SGP naar binnen getrokken. Jezus, die kijkt van boven naar ons allen. Naar Tholen. Jongens, die laten wij niet toe. Dat volk hoort hier niet. Die moeten blijven waar ze zijn. En niet bij ons. Yeah. Niet bij onze kinderen. Niet bij de vrouwen. Niet. Niet. Weg.
3: Kelly Luijs, u bent van de organisatie van Tholen in Verzet. Waarom bent u er?
4: Waarom ik er sta? Omdat ik mijn hart in Tholen heb liggen. Daarvoor. En dat ik hier al heel lang woon. En het feit is dat je gewoon in de afgelopen jaren alles ziet veranderen.
3: U zegt de gemeente, ja, er komt een tijdelijke noodopvang voor 2,5 jaar, voor 150 mensen. Bent u daar erg tegen?
4: Ik ben het feit tegen de COA, want COA doet niet selecteren. Daar ben ik op tegen. Ik ben niet op tegen om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben. Maar het COA doet niet selecteren. Dus we krijgen van alles hier zo. En dat is het feit. En die mensen komen uit een andere omgeving, met een andere cultuur, met andere leefgewoontes. En het COA geeft ze geen instructies hoe ze zich hier moeten aanpassen voor vrouw, voor kind. Dat soort dingen.
3: En u bent echt bang voor serieuze overlast door die noodopvang hier op Tholen?
4: Nou, dat is een van de dingen, ja. Daar ben ik wel, bezorgd voor, ja.
3: Hoe vond u dat het vorige keer ging?
4: Ja, tot zekere hoogte prima. Ik denk dat de ME vooral veel druk heb gezet. De vorige keer zat ik nog niet bij de organisatie in ieder geval. Maar ik vind vooral dat de politie overmacht voor die dreiging heeft gezorgd. En niet de mensen zelf, want dat was allemaal vredelievend. En dat ging allemaal hartstikke fijn. Alleen door dat soort overmacht en steeds meer met politiebusjes erdoorheen, met gierende sirene, maar de CC eraan laten komen. Daar maak je mee dat sommige mensen opgefokt raken.
3: Er staat hier een man met twee vlaggen op een veld. De Zeeuwse vlag en een vlag oranje, wit, groen. Wat is dat voor vlag?
5: Sint Maartensdijk, de oude vlag.
3: En wie bent u?
5: Ruud Kogels. Forum voor Democratie raadslid.
3: U bent raadslid hier. Nou, vorige keer was het allemaal heel anders. Dan moesten jullie binnen blijven.
5: Ja, moesten we binnen blijven, ja.
3: Hoe vond u dat?
5: Dat vond ik niet zo fijn.
3: Nee? Wat verwacht u van nu?
5: Een vredige demonstratie.
3: Is dat beter voor het doel?
5: Beter voor alles. Ja? En iedereen, ja, ja, ja. Ik bedoel, ik ben demonstreren is een recht. Maar het moet wel vreedzaam.
3: Jullie vonden als Forum en samen met Algemeen Belang Tholen, ABT, dat het eigenlijk allemaal te geheimzinnig ging. Ja. Klopt dat wat ik zeg?
5: Ja, dat klopt, ja. Ja, wij vonden het heel geheimzinnig. En ja, zoals bij Britje, een beetje opgelegd pandoer.
3: Nou, is het een tijdelijke noodopvang voor 2,5 jaar? Je kunt ook zeggen, ja, op een gegeven moment is dat weer weg?
5: Ja, nou, dat geloof ik niet. Nee? COA is niet echt een betrouwbare gesprekspartner gebleken in het verleden.
2: Waar is het hart? Het Zeeuwse hart! Het moet branden! Het is van ons! Het is van ons!
1: Ja, verslaggever Marcel de Kranen is hier. Jij was er gisteravond bij. Dit zijn wel stevige uitspraken, zeg.
3: Ja, zeker. Maar dat wordt door de mensen die daar waren wel zo gevoeld. Ja, twee dingen erbij. Er waren nog wel stevigere uitspraken eigenlijk. Zoals, ja, onze vrouwen zijn niet meer veilig op straat. Moslims komen ons vermoorden, heb ik ook gehoord. Borden ook met vol is vol, genoeg is genoeg, eigen volk eerst. En ja, een tweede, dat geldt eigenlijk voor iedere demonstratie. Het is natuurlijk maar een deel van de Tholse bevolking dat je daar ziet en dat daar aanwezig is. De mensen die geen probleem hebben met de komst van een noodopvang voor asielzoekers, die zie je daar niet. Die waren dus ruim 100 mensen, goed gevuld, maar ook niet overdreven veel. In het begin hadden de mensen zelfs zoiets van, waar blijft iedereen? Maar op een gegeven moment was het toch wel, stond het hele veld bij het gemeentehuis wel vol, ja.
1: Ja, en de vorige keer was het dus heel onrustig. Hoe was de sfeer nu?
3: Die was eigenlijk wel goed. Geen agressiviteit. Ik zou bijna zeggen familiair. Er waren eigenlijk vooral mensen van het eiland Tholen, had ik de indruk. En niet, zoals vorige keer op 1 september, waren er meer mensen van buiten. En dat maakt wel verschil, denk ik, want je hebt nu ook, ja, mensen kennen elkaar en je hebt ook wel een soort sociale controle.
1: Ja, en denk jij nou dat dit verschil gaat maken, zo'n protest? Want er is eerder ook jarenlang een noodopvang geweest in Tholen. Dat is allemaal goed verlopen.
3: Ja, je zou denken, mensen zijn eraan gewend. Het is natuurlijk wel zo dat er steeds kritischer wordt gekeken naar die opvang, eigenlijk door iedereen, ook door alle politieke partijen. Het is echt nu een issue. Je ziet nu bijvoorbeeld ook dat gemeentes steeds meer moeite hebben om de spreidingswet die uit Den Haag komt op te volgen. Dus ja, er zal nog wel heel wat discussie volgen, ook op Tholen. Kijk maar wat er in Terneuzen is gebeurd. Daar lag die locatie ook vast. Dat was dan voor een AZC. Van, we gaan het daar doen. Nou, het is er nog niet. En ook op Tholen is het denk ik nog geen gelopen race.
1: Dankjewel, Marcel. Ander nieuws in Zeeland. In Hulst is vanmorgen vroeg een dode gevonden, midden in het centrum van de stad, aan de Gentse straat. De identiteit en doodsoorzaak worden onderzocht. Een politiewoordvoerder laat weten dat het vermoedelijk om een medisch incident gaat. Vanmiddag wordt een aantal awards uitgereikt bij filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Daar zitten ook de 3 Zeeuwse filmprijzen tussen, voor beste korte en lange documentaire en beste korte fictiefilm. In Burg is de traditionele perenveiling aan de gang. Inwoners lopen in een stoet langs de 150 perenbomen in het dorp om vervolgens te bieden op de peren. En bijzonder dit jaar, de traditie is aangemerkt als immaterieel erfgoed.
6: 65 euro geboden. Wie biedt er meer dan?
7: 70
6: euro geboden. Wie biedt er meer dan 70 euro? Eenmaal. Andermaal. Verkocht.
8: Heerlijk. Eindelijk heb ik raak. Ik heb al een keer of 10 hadden geboden op een boom en nu is het dan toch raak. Er werd nog opgeboden, maar ik dacht ik hou vol. En uiteindelijk was het 70 euro voor een hele boom vol met peren.
1: Ja, later vandaag hoor je een langere reportage over de perenveiling in Burg. Zometeen hier de weersverwachting, maar eerst muziek.

0: zonnig. Het wordt morgen 19 graden. Vanaf maandag volgt een periode met meer zon en droog weer. Temperaturen liggen dan rond 20 graden. En voor het sportnieuws is aangeschoven Jasper van Tricht. Hey Jasper.
1: Goedemiddag. Vandaag zijn er 2 voetbalwedstrijden in de tweede divisie die we volgen. Hoek speelt om 2:30 thuis tegen Jong Almere City. En je hoort Barry van der Hoofd met een vooruitblik.
2: Nadat Hoek het nieuwe seizoen in de tweede divisie was begonnen met een zege op Koninklijke HFC, volgden daarna 4 wedstrijden zonder overwinning. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer pakte tegen Katwijk een punt, verloor van Spakenburg en Volendam en kwam vorige week in Barendrecht niet verder dan een gelijkspel. De Nooijer wilde het na die wedstrijd vooral over de tweede helft hebben, want daarin zag hij zijn ploeg voetballen zoals hij het voor ogen heeft. Alleen was het probleem niet voor de eerste keer het verzilveren van de kansen. Met slechts 6 doelpunten voor hoort Hoek bij de minst scorende ploegen in de tweede divisie. Op Sportpark de Nook is vanmiddag Jong Almere City de tegenstander. De belofte ploeg begon het seizoen flitsend met een 4-0 overwinning op Rijsburgse Boys, maar verloor daarna 4 keer op rij. Hoek wil daar heel graag 5 nederlagen op rij van maken, om zo vertrouwen te tanken en wat te stijgen op de ranglijst. Na 2 wedstrijden schorsing is aanvoerder Gert-Jan Martens weer inzetbaar en het lijkt een ABC'tje dat hij meteen weer in de basis start.
1: Ja, dat is om 2:30 in Hoek. Op hetzelfde tijdstip begint in Veenendaal de wedstrijd tussen GVVV en Kloetingen. En bij dat duel gaat het vooraf niet alleen over voetbal. Verslaggever Jan-Jaap Coree.
3: Bij Kloetingen mogen ze dan roerige tijden achter de rug hebben, met eerste trainers zo rondom Roy Hendriksen en daarna het opstappen van technische man Dirk Rozen. Maar het staat allemaal in schril contrast met wat GVVV deze week meemaakte. Afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels zou assistenttrainer John van Beukering in de rust een tegenstander een flinke klap hebben gegeven. En daarop werd de wedstrijd gestaakt en de club GVVV dus besloot om John van Beukering en ook zijn broer, hoofdtrainer Dennis van Beukering, per direct de laan uit te sturen. Ja, en wat betekent dat dan voor de wedstrijd van vandaag tegen Kloetingen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Treft Kloetingen een club die wat goed wil maken, wat recht wil zetten van afgelopen zaterdag? Of treft het een roerloos schip waar makkelijk overheen gelopen kan worden? We weten het vanaf 2:30, want dan is de aftrap. Kloetingen kan trouwens niet beschikken over Joël van Herwijnen. Hij brak eerder deze week een botje in zijn voet en is daarom weken uitgeschakeld.
1: Hoe het Kloetingen vergaat straks in Veenendaal en wat Hoek kan tegen Jong Almere City, dat lees je vanaf 2:30 in ons liveblog op omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Jasper. Daarmee zijn we ook gelijk aan het einde van deze Zeeland Nu. Hier op de radio, de Zeeuwse Top 40. Dag.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

Nieuw werk van de band Mos is dit. Natuurlijk met Middelburger Marien Dorlijn. Het heet Why Oh Why en er komt ook een heel nieuw album aan in november. Nou, tegen die tijd hoor je daar natuurlijk meer over in deze Zeeuwse Top 40. Want daar luister je naar. Goedemiddag en welkom. Muziek uit Zeeland, wat de klok slaat. Deze week doe ik het even in mijn eentje, omdat Elsa nog vakantie heeft. Dit zijn Jensel en de Boer. Wachten.

Elke week kijken we welke muziek van Zeeuwen het meest gestreamd is. En dan maken we dan de top 10 van. Nou, hier komt dat overzicht. Nieuw binnen op 10, Lighthouse and Sunshine, Steam of Freedom. En alweer een nieuwe, op 9, Droomdienst, Slapen in het Bos.

Alta Luna met Too Late. Donson en Victor gaan van 8 naar 7 met Yeah Yeah. Vorige week 6 en deze week ook 6. Grote geelstaart, Nat Zeil. Laatste keer, Gaito en Stefanio van 7 naar 5. Pop Trash Inc., Mi Corazon, deze week op 4 van 5. Hoekje van de straat, Rosanne, gaat van 4 naar 3. En ook een plaatsje winst voor Jensel en de Boer van 3 naar 2 met Wachten.

0: De band Magazines is bezig met een serie optredens van de Popronde, het reizend muziekfestival. Vanavond staan ze bijvoorbeeld in Deventer. En dat gaat maar door tot eind oktober. Ondertussen hebben ze ook nog tijd gevonden om weer een nieuwe single uit te brengen. En die heet Cowboy Sinatra. Frontman is Guy. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Marcel.
0: Ja, drukke tijden voor de band, maar dat is wel lekker, toch?
1: Ja, we hebben het niet liever dan dit.
0: Precies. Afgelopen donderdag trapte de Popronde voor jullie af. Hoe is het tot nu toe gegaan?
1: Ja, het is echt bizar. Marcel, ik kan je wel vertellen dat dit de beste en de tofste en de geweldigste optredens tot dusver zijn. We zijn bij de allereerste show in Enschede ging het dak er echt volledig af. Bij elke song was het een moshpit. We hebben zelfs nieuwe nummers daar gewoon live zitten proberen voor het eerst. Alles kon, alles mocht. Het is echt, mensen zijn helemaal ready voor Magazines.
0: Magazines maakt, ja, wat je kan zeggen, compromisloze post-punk. Dat is wel heel iets anders dan wat jullie met Peer deden. En dat was een vrij abrupte overgang. Hoe is dat eigenlijk verlopen voor jullie zelf en voor de fans?
1: Nou, voor onszelf zat dat gevoel van die muziek er altijd al wel onder. Dus alles wat zeg maar energiek was aan Peer is eigenlijk wat Magazines nu is, zou je kunnen zeggen. Dus de rauwe randjes die Peer af en toe had, daar zijn we gewoon volledig op verder gegaan. Dat is eigenlijk wat we stiekem altijd al wilde maken, maar om eerlijk te zijn ook niet helemaal durfde. We waren toch ook bezig met het bouwen van een carrière. We hadden inmiddels wat succesjes gehad als band en hadden heel lang het idee dat we daardoor bij een specifiek genre moesten blijven. En door goed met elkaar te praten en te overleggen kwamen we tot de conclusie van ja, je moet gewoon precies doen wat jij wil. En dat zijn we ook gaan doen. En we merken dat er wel een aantal fans dat niet helemaal begrijpen, maar nog veel meer fans zijn erbij gekomen en zijn mensen die juist die extra, we noemen dat extra versnelling, enorm waarderen.
0: Ja, het geluid is best overweldigend. Je kan je er helemaal in onderdompelen, zeg maar. Is het inderdaad,
1: je kan er ook niet onderuit.
0: Nee, is het inderdaad ook een vorm van escapisme? Of schreeuw je juist de wereldproblemen naar een oplossing?
1: Nee, ik schreeuw ze niet naar een oplossing. Ik schreeuw ze van me af, is denk ik hoe ik het beste omschrijf.
0: Oké. Na Riot, Dracula, Okidoki, nu Cowboy Sinatra. Ja, die naam die roept natuurlijk iets op rond de figuur van Frank Sinatra. Of moeten we daar juist helemaal niet aan denken?
1: Nou, het is eigenlijk zo. Cowboy Sinatra is, ik heb een soort gitaarversterker met verschillende presets erop. En een van die presets heet Cowboy Sinatra. Ik weet ook niet waarom dat zo is. Dat is gewoon ooit zo genoemd. En dat vonden we altijd wel een toffe combinatie van woorden, want het slaat eigenlijk nergens op. En toen gingen we erover nadenken, helemaal los van een schrijfproces, gingen we erover nadenken, wat is een Cowboy Sinatra? Dat is iets wat heel mooi lijkt, maar een beetje, cowboys zijn soms ook een beetje lawless, tenminste zo zie ik dat. En zo zijn we eigenlijk op dat idee gekomen van Cowboy Sinatra. En meteen de zin die daarop volgt in de song is ook Velvet Disaster. En dat is denk ik wat het heel erg goed typeert eigenlijk.
0: Cowboy Sinatra, overal te beluisteren. En er is ook een videoclip van. Daar gaat ervoor naar YouTube. En 14 oktober trouwens spelen jullie in Middelburg, hè? In Café Het Hof.
1: Ja, in het café waar wij hebben leren drinken en rare muziek hebben leren waarderen, komen we onze eigen rare muziek spelen.
0: Leuk. We gaan luisteren naar Cowboy Sinatra. Bedankt, Guy.
1: Ach, dankjewel.

0: vast onderdeel in de Zeeuwse Top 40 is ook het kijken op social media wat daar te vinden is over Zeeuws muzieknieuws. Nou, Stefan Dane heeft dat heel de week voor ons bijgehouden. Hallo Stefan, wat heb je gevonden?
1: Hey Marcel, Droomdienst kan terugkijken op een geslaagde EP-presentatie vorige week in Porgy & Bess in Terneuzen. Daar trad Terneuzenaar ook, Jeroen Bergakker, op met zijn band en hij speelde de complete EP. Het is nog lang niet donker. Dromerige muziek, poëtische teksten en dat alles geproduceerd door Peter Slager van Bluff. Bedankt iedereen die erbij was, schrijft Jeroen op Insta. En iedereen die thuis geluisterd heeft, het was een onvergetelijke avond voor ons. Raccoon deelt toch wel een mysterieus bericht. We hebben iets leuks gedaan deze zomer, coming soon. Ja, en we zien alleen maar een foto met bassist Maarten van Damme en de hashtag Exalto Studios. Het is een opnamestudio in Haarlem. Ja, wat is dat nou weer? Een andere post die onthult de datum 25 september. En het suggereert dat de band met een nieuw Nederlandstalig lied komt. En dat zou wat zijn. Wordt vervolgd dus, ik ben benieuwd. En aanstaande donderdag is de eerste aflevering te zien van Bandcamper bij Omroep Zeeland. Eva de Witte en Jimi Hendriksen gaan met een camper langs bij Zeeuwse bands en singer-songwriters. In de eerste aflevering staat Alta Luna centraal, de Walgerse indie rockband, die vorige week een nieuwe single afleverde. Ja, het duurt nog wel even. Maar goed, het is toch nog maar minder dan 100 dagen. Dan is het weer kerst. Met natuurlijk ook de kersttop 30 bij Omroep Zeeland. 24 december. En weet je wat leuk is? Op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland kun jij je aan een voorspelling wagen. Je kunt er laten weten wat volgens jou de top 3 wordt voor die kersttop 30. Iedereen die reageert, die maakt kans op een kerstmuts. En als je die complete top 3 goed hebt, nou, dan maak je kans op een heel leuke prijs. Ja, het is natuurlijk voor kerst een verrassing, een kerstcadeautje. Dus ik verklap nog niet wat het is. Maar zeker de moeite waard om dus even te reageren op die Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. En zet die datum van de uitzending vooral alvast in je agenda. 24 december gaat het weer allemaal gebeuren. De kersttop 30 bij Omroep Zeeland.

Lighthouse and Sunshine. Het is een gezelschap uit Denemarken. Maar wat doet dat dan in de Zeeuwse top 40? Nou, muzikant Lennart Tobiassen Hagen, die komt uit Tolen. En hij houdt ons zodoende altijd op de hoogte van zijn muzikale activiteiten. En dit was weer een nieuwe track van Lighthouse and Sunshine. Het heet Steam for Freedom. En we gaan naar muziek in dialect. En daarvoor gaan we naar Schouwen-Duiveland, Serjansland om precies te zijn. Anne en de Zeeuwse coverband maakten 5 jaar geleden een cover van Chasing Cars van Snow Patrol. En dat werd in het Zeeuws Oude Man.

Waar en wanneer kan je Zeeuwse bands op het podium zien? Kortom, de concertagenda. Vandaag is het Vlastival in Drijschor. Een gratis festival vol live muziek, gezelligheid, lekker eten en drinken voor jong en oud. En veel muziek van Zeeuwse bands uit de buurt of iets verder weg. Nou, denk bijvoorbeeld aan de band Schor, maar ook Tarzan en de Beach Waiters. Morgen 20 september kun je lekker dobberen op de Vrijbuiter. Het schip vaart noordwaarts vanaf Middelburg over het kanaal. En je hoort liedjes, verhalen over schepen en kanalen, heksen en koorddansers. En als je bij de EP-presentatie wil zijn van Dax Hovius uit Capelle, dan moet je naar Amsterdam. Daar presenteert hij zijn EP Oh Honey. Dat is volgende week zaterdag 26 september in Volta, het poppodium in Amsterdam-West.

0: muziek uit Zeeland.
1: Ja, daar draait het allemaal om, in de Zeeuwse top 40. We ontvangen het altijd graag als je het even wil opsturen naar muziek@omroepzeeland.nl, het bekende mailadres. En kun je er tussen de zaterdagen door niet zonder muziek uit Zeeland, dan kun je kijken op de zeeuwsetop40.nl en op ons social media kanaal. Nou, tot zover de Zeeuwse top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Tot volgende week en goed weekend.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Radhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
5: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
4: sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay.
8: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
26: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
27: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Onmiskenbaar Fleetwood Mac met As Long As You Follow. Heerlijke plaat. Goedemiddag en van harte welkom bij de Muziekmiddag. Wat je ook aan het doen bent, dit is een zaterdagmiddag boordevol fijne muziek. En ik weet ook niet wat jouw plannen voor vanavond zijn. Maar misschien wordt het wel zo'n avond of nacht waar je maar geen genoeg van kunt krijgen. En waarbij je hoopt dat iemand zo lang mogelijk bij je blijft. James Blunt kent dat gevoel. Dit is Stay the Night. Hey James.

Wow, heerlijk hoor. Brian Ferry met Let's Stick Together. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kreeg het niet voor elkaar om stil te blijven zitten hier in de studio. Je luistert naar de Muziekmiddag, hartstikke leuk. En straks hoor je dit lied. Ik ben benieuwd of jij er al achter bent om welk lied dat gaat. De titel en de artiest. Nog één keer het fragment. En straks hoor je hem helemaal in de Muziekmiddag. Eerst een van de populairste zangeressen van dit moment. Shanna Spiro.

Hey Soul Sister, liet dat train weer helemaal terugbracht in de hitlijsten. En nou ja, die bekendheid hebben ze eigenlijk vastgehouden. Hè? In de Muziekmiddag spelen we het muziekspel. Dit fragment, daar is het allemaal om te doen. Ja, en ik wilde graag weten de titel en de artiest. En ik geef je nu de oplossing. Het is Vanessa Paradis met Joue le Taxi. Knap hoor, als je hem herkende. En wat wel fijn is, je hoort hem nu helemaal.

Happier van Ed Sheeran in de muziekmiddag. We gaan door met Queen. Ja, die band die klonk ineens heel anders toen dit lied uitkwam. Eind jaren 70. Crazy Little Thing Called Love.

Teddy Swims met Mr. Know It All. Dit is de Muziekmiddag en wat goed dat je hebt afgestemd op Omroep Zeeland. En hou de radio ook vooral op deze zender, want de Muziekmiddag is er tot 5 uur met natuurlijk volop fijne muziek. Ja.

0: jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana, NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
10: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: voordeeluitjes.nl.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Goedemiddag, de lekkerste muziek.

merk dat het mij nog steeds wel bezighoudt. Het overlijden van Dolly Parton een paar weken geleden. En af en toe als ik dan s'avonds thuis zit, ja, dan zet ik zomaar wat liedjes op van Dolly Parton. Want wat heeft ze prachtige songs gemaakt. En dit is er zeker één van. Islands in the Stream samen met Kenny Rogers. Goedemiddag, een nieuw uur van de Muziekmiddag. Leuk dat jij erbij bent. Ja, ik heb mijn verjaardagskalender er weer eens even bijgepakt. Saxofoniste Kenny Dulfer viert vandaag haar 57ste verjaardag. Ze brak internationaal door met Lily Was Here, samen met Dave Stewart, en speelde later met grote namen als Prince, Van Morrison en Pink Floyd.

Pink Floyd en Candy Dulfer, Shine On Your Crazy Diamond. Wat klinkt dat te gek. Nou, Candy Dulfer is dus jarig vandaag. Nou, Rodgers, ook jarig. Hij is 74 jaar geworden. Vooral bekend als mede-oprichter en gitarist van Chic. Maar drukte ook als producer en songwriter een enorme stempel op de popmuziek. Met werk voor onder andere David Bowie, Madonna, Diana Ross en Daft Punk. Weet je, later in de muziekmiddag vanmiddag draai ik nog wel even een plaat van Nile Rodgers. De Britse regisseur Guy Ritchie viert vandaag zijn 58ste verjaardag. En hij brak door met misdaadcomedy, Lockstock en Two Smoking Barrels. En maakte later films als Snatch en Sherlock Holmes en The Gentleman. Hij heeft ze allemaal op zijn naam staan, regisseur Guy Ritchie dus. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd en een mooie dag, hè?

I don't feel like dancing van Sister Sisters. 20 jaar oud alweer dat lied. Ik kan me nog herinneren dat het een dikke hit was en dat hij meerdere keren op een avond in de kroeg werd gedraaid. Lang geleden dus allemaal. Maar klinkt nog steeds fijn, ook op deze zaterdag in de muziekmiddag. Eens even kijken. Ja, het is hoeveel? Het is 19 september. Vandaag in 1981 kwamen Paul Simon en Art Garfunkel weer samen voor een groot gratis concert in Central Park, New York. Honderdduizenden mensen kwamen kijken en het optreden verscheen later als live-album en concertfilm. Op deze dag in 1970 werd de allereerste editie van Glastonbury gehouden. Er kwamen toen ongeveer 1500 bezoekers, je hebt niet meer voor te stellen. Maar tegenwoordig is het festival uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste muziekfestivals ter wereld. Ik zou graag nog een keer een kijkje nemen. Robbie Williams scoorde op 19 september 1998 zijn eerste Britse nummer 1 hit als solo-artiest met Millennium. Een belangrijk moment in zijn carrière na zijn vertrek uit Take That. En Radiohead filmde op 19 september, maar dan in 1992 tijdens een optreden in Oxford de videoclip van Creep. Ja, die single flopte eerst wel, maar werd na een heruitgave in 1993 alsnog een wereldhit. En het betekende de grote doorbraak van de band.

It Takes Two van Rod en Tina. Rod Stewart en Tina Turner, om precies te zijn. Straks een plaat van de Beatles uit 1969. Ja, ik zeg wel de Beatles. Officieel klopt dat. Maar het zijn eigenlijk alleen John en Paul.

0: The Ballad of John and Yoko van The Beatles. Maar in feite zijn het dus alleen John Lennon en Paul McCartney. Ja, de opname van dat lied kwam heel spontaan tot stand. John Lennon had kennelijk haast om dat nummer op te nemen en belde Paul McCartney om meteen naar Abbey Road te komen. George Harrison was op vakantie. Ringo Starr was bezig met de opnames van de film The Magic Christian. En in plaats van te wachten tot die andere twee terug waren, namen John en Paul het nummer met z'n twee op. Paul speelde onder meer bas, piano en drums en John gitaar. En wat dan wel grappig is, op allerlei opnames die dan wel weer verschijnen, allerlei takes van dat lied, is wel te horen dat ze het over Ringo en George hebben. Luister maar eens.
1: Okay. It got a bit faster, Ringo.
2: Okay, George.
0: You can go a bit faster, Ringo. Okay, George. Maar goed, die twee waren er dus helemaal niet. De stemming zat er goed in. En de stemming zit er wat mij betreft ook goed in. Hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat fijn dat jij erbij bent. We gaan door met Somber. Dit is Undressed.

Shania is gewoon weer van de partij in de muziekmiddag. Shania Twain en Anne-Marie met Unhealthy. We gaan door met Shakira en Burna Boy, Die Die. En dat is dat lied van het afgelopen WK. Maar nog steeds een dikke hit bovenaan in de hitlijst. En dat lied heeft nu een record te pakken. Shakira en Burna Boy dus. Want het is uitgegroeid tot de succesvolste WK-song uit de top 40 geschiedenis. De top 40 in Nederland. Zo lang, zo hoog in de hitlijst. Ja, daarmee heeft Shakira en Burna Boy dus een record te pakken. En Shakira verbreekt dan het record dat al op haar naam stond. Want daarvoor was het Waka Waka, This Time for Africa. Rond het WK van 2010. Maar nu dus weer terug naar het afgelopen WK-voetbal in de Verenigde Staten, Mexico, Canada. Shakira en Burna Boy brachten rond dat

Ja, het klinkt wel vrolijk deze plaat, maar toch wel een behoorlijk serieuze tekst over volwassen worden bijvoorbeeld. Supertramp was dat in de muziekmiddag met The Logical Song. Mark Ember, hij staat alweer klaar met zijn ukulele. Je hoort hem in de muziekmiddag bij Omroep.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Wat dacht je van Japan?
12: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
11: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
12: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
21: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
25: NRV.
11: Waar vraag je dat?
25: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
25: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
26: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
28: Interessant. Wat verdien jij dan?
27: Zo open bedoelen ze vast niet.
29: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
26: NRV.
25: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
29: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
30: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

best kans dat je op deze plaat hebt gedanst en meegezongen ergens op de dansvloer in de jaren 90. Hathaway met What Is Love in een nieuw uur van de Muziekmiddag. Leuk dat je luistert. Ik heb alvast een klassieker uitgekozen van Paul Simon. En die hoor je straks in de Muziekmiddag. En ook muziek uit Zeeland, jazeker. Dat allemaal na Duffy.

Ja, toch wel lekker hè, deze klassieker van Paul Simon, Kodachrome. Dan gaan we door met muziek uit Zeeland. Of nou ja, toch in ieder geval een deel. Het gaat om een samenwerking van Bluff. Ze hebben er meer, maar dit is samen met Bente. Hoe hou ik dit vast?

Misschien een fijne voor als je alvast in de stemming wil komen voor een feestje vanavond in de kroeg. Ik noem zomaar wat, hè. Best kans dat je dat niet van plan bent. Nou, dan klinkt hij ook gewoon lekker. Shaboozie met een bar song. Het is misschien een beetje een gekke volgorde, maar van de bar gaan we naar het diner. Maar goed, in de muziekmiddag is niets ons te gek. En luister maar, want we gaan door naar Niall Horan. Je hoort hem nu met Dinner Party.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Simply Red op je radio in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Zometeen hoor je Bonnie Tyler in de muziekmiddag. Een maand of twee geleden overleed ze. Dat zorgde toch wel voor een shock. Dat straks dus allemaal. Het is niet de Total Eclipse of the Heart trouwens. Welke wel? Dat hoor je na Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Dankjewel, Adele. Een van de allermooiste stemmen en een van de vaste gasten in de muziekmiddag. En dit was Rolling in the Deep. En daarvoor, ja, Bonnie Tyler met It's a Heartache. Een fijne plaat vind ik dat. Dan van Bonnie Tyler en Adele door naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Jazeker, Bidi is de naam. De artiestennaam van Bas den Meijer uit Oost-Soeburg. Samen met Evan van Leeuwen. Dit is Bij Me Band.

Ik denk wel een van de bekendste nummers van Bruce Springsteen. En dan uit zijn tijd zonder zijn vaste E Street Band. Ja, dat was even een periode dat hij wat minder of eigenlijk niet optrok met die band. Je hoorde hem in de muziekmiddag. En ik heb goed nieuws. De muziekmiddag is er tot 5 uur. Dus hou die radio lekker op Omroep Zeeland. When I

0: huren.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Volido.
24: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Echt zo'n lied om lekker hard op te zetten en dan keihard meeblaren in je auto thuis. Misschien wel op het werk, het kan volgens mij bijna overal wel. Dua Lipa en Chris Stapleton met Think I'm In Love. In de muziekmiddag, wat goed dat jij luistert, hartstikke leuk. Ik heb nog zo'n lekker plaatje voor je op deze zaterdagmiddag. Marshmallow en Jelly Roll, dit is Holy Water.

Lekker duo, dacht ik zo. George Michael en Mary J. Blige met S. Straks gaan we lekker knallen in de muziekmiddag met Golden Earring. Daar heb ik nu al zin in. Maar deze plaat is ook wel vrij hoor. Trust me, mate.

Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Golden Earring met Buddy Joe. Eigenlijk nog voordat de hele wereld Golden Earring leerde kennen met Radar Love bijvoorbeeld, was er in Nederland al Buddy Joe. En die hoorde je net in de muziekmiddag. Oh, ik moet er gewoon even een beetje van bijkomen. Goed, ja, we moeten wel door in de muziekmiddag, want ik vind het ook altijd wel leuk om lekker veel liedjes te draaien. Ik zei eerder al dat Shanna Spiro een van de bekendste zangeressen van dit moment is. Maar hou ook deze naam in de gaten hoor. Stella Lefty. Een dikke hit heeft ze nu met Boston.

herkenbaar, crowded house. Fijne platen. Weather with you. Ja, misschien vroeg je al een beetje af, is Emma Heesters vandaag van de partij in de muziekmiddag? Ja, natuurlijk, zij mag niet ontbreken. Ik heb deze nu voor je uitgekozen. Meisje uit de klas.

Nick zonder Simon. Nick Schilder dus met Realize in de muziekmiddag op zaterdag. Ik had het je eerder in deze show al beloofd. Ik zou nog een liedje draaien van de jarige Nile Rodgers. 74 jaar is die vandaag geworden. En het is Talk to Me geworden, want dat vind ik nou wel leuk. Het is niet van hem alleen, maar samen met Damiano, David en Tyla. En dat klinkt wel als een stijl waar je een goed feestje mee kan vinden.

Nederlandstalige klassieker Polle Eduard met Ik Wil Jou. Dat was de muziekmiddag bijna voor deze zaterdag. Ik heb nog wel een paar platen klaar liggen, hoor. En morgen ben ik gewoon bij je terug. Vanaf 11:15 ongeveer. Ja, nieuwe editie dan van de muziekmiddag. En ik zou het leuk vinden als je dan weer luistert. En hou vooral nu ook de radio aan, want we gaan door met Zeeland Nu straks. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En daarna natuurlijk ook de Zeeuwse top 40. Voor nu wens ik jou alvast een mooie zaterdagavond.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Hey, Remon!
23: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
16: Met Mirjam van Bouwen.
14: Omroep Zeeland.
28: Het strand tussen Dishoek en Vlissingen wordt een stuk hoger gemaakt. En daar hebben liefhebbers van historische vondsten ook voordeel van. Waarom? Dat hoor je zo meteen. En ook in deze uitzending perenbomen die geveild worden in Burg. Dat is sinds kort officieel erfgoed, die veiling. Vandaag was het weer zover. En verder praat Jasper van Trichtje bij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland bewolkt. Er kan een spatje regen vallen. Het is 20 graden. Goedemiddag, welkom bij deze Zeeland Nu. Het strandseizoen is voorbij, maar het is nog steeds druk. Maar dan met werkmensen en veel buizen, grote schepen vlakbij. Rijkswaterstaat is bezig om het strand tussen Dishoek en Vlissingen op te hogen. Verslaggever Rick Bolt nam een kijkje op het winderige strand en sprak met projectleider Sylvester Vermunt.
29: Wat zijn jullie hier aan het doen?
30: We zijn hier het strand aan het ophogen met zand. En dat is nodig. We noemen dat strandsuppletie. En dat is nodig voor onze veiligheid. Door wind, door golven, door stroming verdwijnt de zand van onze kust. En als we dat niet op tijd aanvullen, dan wordt het duin aangetast, duin kalft af. En dan verplaatst de kustlijn landinwaarts. En dat willen we niet, dat willen we voorkomen. We willen zorgen dat we veilig blijven tegen de zee.
29: Nu zien we hier een hele hoop hopen zand liggen en een hele hoop buizen. Hoe gaan jullie hier te werk?
30: Ja, onze aannemer die heeft een schip, een speciaal schip. Sleephopperzuiger noemen we dat. Dat is een schip met een hele lange arm en een grote onderwaterstofzuiger. Die haalt het zand op de Noordzee, ver op de Noordzee. 20 meter diepte. Nou, daar zuigt hij zijn lading vol, zijn schip vol. Dan vaart hij naar de kant. En dan koppelt hij aan die buizen die je inderdaad hier achter me ziet. In het schip wordt dan het zand vermengd met water. En wordt dan op het strand gepompt. Op het strand bezinkt het zand, het water vloeit af. En de machines die je ziet rijden hier zo, die zorgen dat het zand op de juiste plaats terechtkomt.
29: En nu nemen jullie ook nog eens een hele lading extra zand mee. Waarvoor is dat?
30: We nemen inderdaad een klein deel extra mee. Dat hebben we gedaan in overleg met het waterschap. Aan de kant van Vlissingen brengen we het strand ietsjes hoger aan. En het waterschap die haalt dat zand straks weer van het strand om een duinversterking mee uit te voeren.
29: Jullie zijn nog 8 weken bezig ongeveer. Kan ik hier gewoon gaan staan kijken als jullie bezig zijn?
30: Zeker, het strand blijft gewoon toegankelijk. Alleen het gebied waar we op dat moment aan het werk zijn, dat zetten we af. Het is te gevaarlijk, drijfzand, rijdende machines, et cetera. Dus daar willen we geen mensen in hebben. Maar je ziet, je kan gewoon het werkvak passeren en je kan gewoon de werkzaamheden bekijken inderdaad.
29: En er is nog een extra voordeel, want jullie halen mogelijk ook gewoon allerlei extra vondsten mee naar boven, toch?
30: Ja, het gebeurt wel eens inderdaad dat er haaitanden gevonden worden, fossiele resten, et cetera. Dus dat is een leuke bijkomstigheid inderdaad, ja. Ja.
29: Dus je zou zeker even gaan gluren hier zo op het strand?
30: Ik zou direct gaan zoeken in het stukje strand waar we net klaar zijn, inderdaad.
28: Kijk, dat is handig om te weten. Sylvester Vermunt hoorde je van Rijkswaterstaat. Ze zijn zeker nog tot eind oktober bezig op het strand tussen Dishoek en Vlissingen. Ander nieuws dan in Zeeland. De dode die vanmorgen in de binnenstad van Hulst werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie en daarmee is het onderzoek afgerond. Aan de Gentse straat werd rond 6:30 een dode aangetroffen. Door het politieonderzoek is een deel van de binnenstad van Hulst tot begin van de middag afgesloten geweest. De auto die in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitbrandde in Tholen wordt gelinkt aan de explosies die eerder deze week plaatsvonden in Sint Maartensdijk, dat meldt HV Zeeland. Er kwamen grote vlammen vanaf, waardoor ook een schutting in brand vloog. Overigens is in dezelfde straat, de Oesterstraat in Tholen, een maand geleden ook al eens een auto uitgebrand. Een straat vol perenbomen, fanatieke bieders en een veilingmeester die de prijs steeds verder opdrijft. In Burg werd vandaag voor de 151ste keer de traditionele perenveiling gehouden. Dit jaar had dat een extra feestelijk tintje. De traditie is nu officieel immaterieel erfgoed. Verslaggever Katie van Essen was in Burg en sprak met Imke Elstak van Erfgoed Zeeland. Maar eerst een stukje veiling.
0: We gaan beginnen hier bij koopje 1. Dat zijn 3 bomen. Dus wie, oh wie?
1: €50.
0: €50 geboden. Wie biedt er meer dan €50? €100 geboden. €100 geboden. Wie biedt er meer dan €100?
1: 110.
0: €110 geboden. Wie biedt er meer dan €110? Eenmaal andermaal verkocht.
2: Vandaag vieren we en hebben we gewoon de Burgse perenveiling. Maar we vieren dat die is toegetreden tot de inventaris immaterieel erfgoed van het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
3: En wat betekent dat? Wat houdt dat in?
2: Dat betekent dat we met elkaar, vooral de gemeenschap, het belangrijk vindt om de Burgse perenveiling in stand te houden, te blijven uitvoeren al 150 jaar. Maar ook voor de toekomstige generaties vast te leggen.
3: U heeft net een boom gekocht.
5: Ja, dat klopt. Dat is superspannend.
3: Ja, het ging er hard aan toe.
5: Ja, het was flink opbieden tegen elkaar. En dat is ook heel erg leuk natuurlijk.
3: Ja. Wilde u specifiek deze boom?
5: Nou, nee, niet echt. Maar het was van een oude. En ze zijn, het wordt wat ouder. Dus ik vind het wel mooi. Kun je de ladder tegenaan zetten en zo'n nieuw boompje. Die buigt gelijk om, dat is niks. Dus nee.
7: Ja, ga je gang.
3: U bent al de hele tijd aan het bieden, maar het heeft nog niks beet.
8: Nee, het lukt nog niet. Maar ik zie het wel als een bijdrage aan het dorp. Dat ik de prijs een beetje opdrijf. En dan net niet. Ja.
3: En heeft u ook nog een boom die u graag wil hebben?
8: Nou, ik vond deze wel heel mooi. Maar ik ga door naar nummer 10. Kaveltje 10 zie ik wel zitten. Dus we zullen zien.
0: €70. Wie biedt er meer dan €70? Eenmaal. Andermaal.
7: Verkocht.
3: Het is gelukt, hè?
8: Ja. Een boom voor Anne en Babette. Ze mogen zelf plukken, de dames, mijn dochters. En ik kreeg net advies, het moet vanmiddag al gebeuren. Anders dan waaien ze allemaal van de boom.
3: Ja, het heeft niet lang meer hoeven duren.
8: Nee. Nou, er werd wel weer tegengeboden of opgeboden. Maar ik dacht, ik moet gewoon hebben. Dus gewoon gedaan.
3: Hard knokken.
8: Hard knokken, €70. Hele boom. Ik denk wel een paar kistjes. En daarna schillen, koken en opeten.
3: Ik denk, aan het eind van het jaar bent u die peren helemaal zat.
8: Misschien over 2 weken al.
28: Ja, en aan het einde van de veiling stond de teller op €1900. Dat geld gaat naar een museum in Burg. Een verslag was dat van Katie van Essen. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Maar nu eerst muziek.

0: Jules in Texas van Ella Langley. Het is 5:15 precies. We gaan het over het weer hebben. Het is bewolkt met soms een spatje regen, al blijft het de komende uren nog overwegend droog. Met 20 graden is de temperatuur best redelijk, ondanks de krachtige zuidwestenwind. Later vanavond en vannacht zijn er perioden met lichte regen of motregen. Morgen start met een paar buitjes, maar de rest van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Het wordt 19 graden. Vanaf maandag volgt een periode met meer zon en droog weer. De temperaturen liggen dan rond 20 graden. Omroep Zeeland. En voor het sportnieuws is hier Jasper van Tricht. Hoi Jasper.
1: Goedemiddag. Hoek ging vanmiddag op eigen veld tegen Jong Almere City op jacht naar de tweede zege van het seizoen. En van verslaggever Barry van der Hoofd hoor je of dat gelukt is.
2: In de zesde competitiewedstrijd van dit seizoen leek Hoek de tweede overwinning binnen te gaan slepen. In de allerlaatste minuut was het invaller Amadou Diallo die voor de verlossende 2-1 zorgde. De vreugde was echter van korte duur in Hoek, want in blessuretijd kon Jong Almere City na een fout van doelman Milan Standaard alsnog langszij komen. Daardoor eindigde het duel in 2-2 en bleef Hoek met een zuur gevoel achter. Net als vorige week tegen Barendrecht, dat duel eindigde in 1-1, was de eerste helft niet al te best. In de tweede helft, met enkele wissels binnen de ploeg en in een ander systeem, liet Hoek het ware gezicht zien. Het kwam langzij dankzij Robbie van Houter, die na 70 minuten de 1-1 maakte. Vervolgens was het in de slotfase Amadou Diallo die voor de 2-1 zorgde. De overwinning was bijna binnen, zou je denken. Maar het liep toch weer anders. Quinten van Beekveld profiteerde van het foutje van Milan Standaard en zette zo de 2-2 op het scorebord.
1: Ja, Hoek speelde dus met 2-2 gelijk en greep door de late gelijkmaker naast de tweede overwinning van het seizoen. Ook Kloetingen probeerde vandaag voor de tweede keer te winnen in de tweede divisie. Maar uit bij GVVV ging de ploeg van trainer Vincent de Klerk hard onderuit. Verslaggever Jan-Jaap Coré.
3: Het probleem van Kloetingen in de tweede divisie wordt steeds duidelijker. De ploeg speelt aardig mee, is gewaagd aan de tegenstander. Maar vanmiddag staat er eindstand 3-0 voor GVVV op het bord. En die eindstand die zegt natuurlijk ook veel. Want Kloetingen kan niet tot kansen komen. Elke keer denk je, nu komt er een kans voor Kloetingen. Maar dan gaat het in de eindfase van die aanvallen toch weer mis. Hoe kwam die 3-0 dan tot stand? Nou, na 10 minuten was het al 1-0 voor de thuisploeg. Een keiharde vrijheid. De trap van Quincy Veenhoff ging erin. 1-0 was ook de ruststand. En toen begon Kloetingen natuurlijk vol goede moed aan de tweede helft. Maar die goede moed was eigenlijk na 3 minuten al weg. Een enorme ketser van keeper Teun van Remortel zorgde voor 2-0. Anish Jadir was de doelpuntenmaker. Maar zijn schot was eigenlijk niet eens zo gevaarlijk. 3-0 werd het ook nog in de slotfase toen Kloetingen heel veel risico ging nemen. En Veenhoff zijn tweede van de middag maakte. Kloetingen staat dus met lege handen. Zal wat moeten doen aan het creëren van kansen. Het veldspel gaat best aardig. Maar ja, het gaat bij het voetbal nou eenmaal om de doelpunten.
1: Ja, en later vandaag kun je op onze website kijken naar samenvattingen van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen. Gaan we naar de Premier League, waar Jan-Paul van Hekken vanmiddag trefzeker was voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Aston Villa. Veel hielp het eerste doelpunt van de verdediger uit Arnhem-Muiden voor zijn nieuwe ploeg niet. Van Hekken maakte diep in blessuretijd de 2-3. Een nieuwe nederlaag kon niet meer voorkomen worden. Van Hekken won met Tottenham nog geen enkele wedstrijd dit seizoen. Maandag meldt de Arnhem-Muidenaar zich in Zeist voor het trainingskamp van Oranje. En dan sluiten we af met atletiek. Feline Wibbelink uit Vlissingen is in Utrecht Nederlands kampioen 800 meter in de categorie tot 20 jaar geworden. Wibbelink was ruim 1,5 seconde sneller dan de nummer 2 Kiara Sluipers. Voor Wibbelink betekende dit prolongatie van haar Nederlandse titel. En dat was het. Meer sport lees je als altijd op onze website omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Jasper. En zo zijn we ook aan het einde van deze Zeeland Nu. Hier op de radio, de Zeeuwse Top 40. Fijne avond alvast.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Marcel.

Nieuw werk van de band Mos is dit. Natuurlijk met Middelburger Marien Dorlijn. Het heet Why Oh Why en er komt ook een heel nieuw album aan in november. Nou, tegen die tijd hoor je daar natuurlijk meer over in deze Zeeuwse Top 40. Want daar luister je naar. Goedemiddag en welkom. Muziek uit Zeeland, wat de klok slaat. Deze week doe ik het even in mijn eentje, omdat Elsa nog vakantie heeft. Dit zijn Jensel en de Boer. Wachten.

Elke week kijken we welke muziek van Zeeuwen het meest gestreamd is. En dan maken we dan de top 10 van. Nou, hier komt dat overzicht. Nieuw binnen op 10, Lighthouse and Sunshine, Steam of Freedom. En alweer het nieuwe, op 9, Droomdienst, Slapen in het Bos.

0: Taluna met Too Late. Donson en Victor gaan van 8 naar 7 met Yeah Yeah. Vorige week 6 en deze week ook 6. Grote geelstaart, nat zeil. Laatste keer, Gaito en Stefanio van 7 naar 5. Pop Trash Inc. Mi Corazon. Deze week op 4 van 5.
1: Het is oké, het is goed zo.
0: Hoekje van de straat, Rozan, gaat van 4 naar 3.
1: Lopen levens uit elkaar. Ik wacht de hele lange winter.
0: En ook een plaatje winst voor Jentel en de Boer van 3 naar 2 met wachten.
1: Dan

0: De band Magazines is bezig met een serie optredens van de Popronde, het reizend muziekfestival. Vanavond staan ze bijvoorbeeld in Deventer. En dat gaat maar door tot eind oktober. Ondertussen hebben ze ook nog tijd gevonden om weer een nieuwe single uit te brengen. En die heet Cowboy Sinatra. Frontman is Guy. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Marcel.
0: Ja, drukke tijden voor de band, maar dat is wel lekker toch?
1: Ja, we hebben het niet liever dan dit.
0: Precies. Afgelopen donderdag trapte de Popronde voor jullie af. Hoe is het tot nu toe gegaan?
1: Ja, het is echt bizar. Marcel, ik kan je wel vertellen dat dit de beste en de tofste en de geweldigste optredens tot dusver zijn. We zijn bij de allereerste show in Enschede ging het dak er echt volledig af. Bij elke song was het een mooi spit. We hebben zelfs nieuwe nummers daar gewoon live zitten proberen voor het eerst. Alles kon, alles mocht. Het is echt, mensen zijn helemaal ready voor Magazines.
0: Magazines maakt, ja, wat je kan zeggen, compromisloze post-punk. Dat is wel heel iets anders dan wat jullie met Peer deden. En dat was een vrij abrupte overgang. Hoe is dat eigenlijk verlopen voor jullie zelf en voor de fans?
1: Nou, voor onszelf zat dat gevoel van die muziek er altijd al wel onder. Dus alles wat zeg maar energiek was aan Peer is eigenlijk wat Magazines nu is, zou je kunnen zeggen. Dus de rauwe randjes die Peer af en toe had, daar zijn we gewoon volledig op verder gegaan. Dat is eigenlijk wat we stiekem altijd al wilde maken, maar om eerlijk te zijn ook niet helemaal durfde. We waren toch ook bezig met het bouwen van een carrière. We hadden inmiddels wat succesjes gehad als band en hadden heel lang het idee dat we daardoor bij een specifiek genre moesten blijven. En door goed met elkaar te praten en te overleggen kwamen we tot de conclusie van ja, je moet gewoon precies doen wat jij wil. En dat zijn we ook gaan doen. En we merken dat er wel een aantal fans dat niet helemaal begrijpen, maar nog veel meer fans zijn erbij gekomen en zijn mensen die juist die extra, we noemen dat extra versnelling, enorm waarderen.
0: Ja, het geluid is best overweldigend. Je kan je er helemaal in onderdompelen, zeg maar. Is
1: het inderdaad, je kan er ook niet onderuit.
0: Nee. Is het inderdaad ook een vorm van escapisme? Of schreeuw je juist de wereldproblemen naar een oplossing?
1: Nee, ik schreeuw ze niet naar een oplossing. Ik schreeuw ze van me af. Is denk ik hoe ik het beste omschrijf.
0: Oké. Na Riot, Dracula, Okidoki, nu Cowboy Sinatra. Ja, die naam die roept natuurlijk iets op rond de figuur van Frank Sinatra. Of moeten we daar juist helemaal niet aan denken?
1: Nou, het is eigenlijk zo. Cowboy Sinatra is, ik heb een soort gitaarversterker met verschillende presets erop. En een van die presets heet Cowboy Sinatra. Ik weet ook niet waarom dat zo is. Dat is gewoon ooit zo genoemd. En dat vonden we altijd wel een toffe combinatie van woorden, want het slaat eigenlijk nergens op. En toen gingen we erover nadenken, helemaal los van een schrijfproces, gingen we erover nadenken, wat is een Cowboy Sinatra? Dat is iets wat heel mooi lijkt, maar een beetje, ja, cowboys zijn soms ook een beetje lawless, tenminste zo zie ik dat. En zo zijn we eigenlijk op dat idee gekomen van Cowboy Sinatra. En meteen de zin die daarop volgt in de song is ook Velvet Disaster. En dat is denk ik wat het heel erg goed typeert eigenlijk.
0: Cowboy Sinatra, overal te beluisteren. En er is ook een videoclip van, daar gaat het voor naar YouTube. En 14 oktober trouwens spelen jullie in Middelburg, hè? In Café Het Hof.
1: Ja, in het café waar wij hebben leren drinken en rare muziek hebben leren waarderen, komen we onze eigen rare muziek spelen.
0: Leuk. Nou, we gaan luisteren naar Cowboy Sinatra. Bedankt, Guy.
1: Ach, dankjewel. Cowboy.

0: vast onderdeel in de Zeeuwse Top 40 is ook het kijken op social media wat daar te vinden is over Zeeuws muzieknieuws. Nou, Stefan Dane heeft dat heel de week voor ons bijgehouden. Hallo Stefan, wat heb je gevonden?
1: Hey Marcel, Droomdienst kan terugkijken op een geslaagde EP-presentatie vorige week in Porgy & Bess in Terneuzen. Daar trad Terneuzenaar ook, Jeroen Bergakker, op met zijn band en hij speelde de complete EP. Het is nog lang niet donker. Dromerige muziek, poëtische teksten en dat alles geproduceerd door Peter Slager van Bluff. Bedankt iedereen die erbij was, schrijft Jeroen op Insta. En iedereen die thuis geluisterd heeft, het was een onvergetelijke avond voor ons. Raccoon deelt toch wel een mysterieus bericht. We hebben iets leuks gedaan deze zomer, coming soon. Ja, en we zien alleen maar een foto met bassist Maarten van Damme en de hashtag Exalto Studios. Het is een opnamestudio in Haarlem. Ja, wat is dat nou weer? Een andere post die onthult de datum 25 september. En het suggereert dat de band met een nieuw Nederlandstalig lied komt. En dat zou wat zijn. Wordt vervolgd dus, ik ben benieuwd. En aanstaande donderdag is de eerste aflevering te zien van Bandcamper bij Omroep Zeeland. Eva de Witte en Jimi Hendriksen gaan met een camper langs bij Zeeuwse bands en singer-songwriters. In de eerste aflevering staat Alta Luna centraal, de Walgerse indie rockband, die vorige week een nieuwe single afleverde. Ja, het duurt nog wel even, maar goed, het is toch nog maar minder dan 100 dagen, dan is het weer kerst. Met natuurlijk ook de kersttop 30 bij Omroep Zeeland, 24 december. Weet je wat leuk is? Op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland kun jij je aan een voorspelling wagen. Je kunt er laten weten wat volgens jou de top 3 wordt voor die kersttop 30. Iedereen die reageert, die maakt kans op een kerstmuts. En als je die complete top 3 goed hebt, nou, dan maak je kans op een heel leuke prijs. Ja, het is natuurlijk voor kerst een verrassing, een kerstcadeautje. Dus ik verklap nog niet wat het is. Maar zeker de moeite waard om dus even te reageren op die Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. En zet die datum van de uitzending vooral alvast in je agenda. 24 december gaat het weer allemaal gebeuren. De kersttop 30 bij Omroep Zeeland.

Lighthouse and Sunshine. Het is een gezelschap uit Denemarken. Maar wat doet dat dan in de eerste top 40? Nou, muzikant Lennart Tobiassen Hagen, die komt uit Tolen. En hij houdt ons zodoende altijd op de hoogte van zijn muzikale activiteiten. En dit was weer een nieuwe track van Lighthouse and Sunshine. Het heet Steam for Freedom. En we gaan naar muziek in dialect. En daarvoor gaan we naar Schouwen-Duiveland, Serjansland om precies te zijn. Anne en de Zeeuwse Coverband maakten 5 jaar geleden een cover van Chasing Cars van Snow Patrol. En dat werd in het Zeeuws Oude Man.

Waar en wanneer kan je Zeeuwse bands op het podium zien? Kortom, de concertagenda. Vandaag is het Vlastival in Drijschor. Een gratis festival vol live muziek, gezelligheid, lekker eten en drinken voor jong en oud. En veel muziek van Zeeuwse bands uit de buurt of iets verder weg. Nou, denk bijvoorbeeld aan de band Schor, maar ook Tarzan en de Beach Raiders. Morgen 20 september kun je lekker dobberen op de Vrijbuiter. Het schip vaart noordwaarts vanaf Middelburg over het kanaal. En je hoort liedjes, verhalen over schepen en kanalen, heksen en koorddansers. En als je bij de EP-presentatie wil zijn van Dax Hovius uit Capelle, dan moet je naar Amsterdam. Daar presenteert hij zijn EP Oh Honey. Dat is volgende week zaterdag 26 september in Volta, het poppodium in Amsterdam-West.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Ja, daar draait het allemaal om. In de Zeeuwse top 40. We ontvangen het altijd graag als je het even wil opsturen naar muziek@omroepzeeland.nl. Het bekende mailadres. En kun je er tussen de zaterdagen door niet zonder Muziek uit Zeeland, dan kun je kijken op de Zeeuwse top 40.nl en op ons social media kanaal. Nou, tot zover de Zeeuwse top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Tot volgende week en goed weekend.

Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan

0: Download de app en start met vinden.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: broodje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dan grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.
2: I told myself, life is short.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim